Fenonster het Jutta. Peser digar escavut. Amachum feazada dena egorniat butum. Tenara egorn duzer godel, a klaske jal had vutum in er godelal. Kaka. Somedeu vutum var el erger gier.